0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Nieuws. De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er 10 jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Radio De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: De nacht van Oost-West.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog 1 maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselaren en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzelen krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazar speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met 1 of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Mariënhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Mariënhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emiel Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emiel Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Radio De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: tijdmachine staat alweer klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. Deze drie blikvangers komen al zeker aan bod in de komende 4 minuten. De dag van de verpleging, een tweede aanslag op de paus en een zware aardbeving. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. Dan krijgen alle verpleegkundigen een pluim. 12 mei was immers de geboortedag van de Britse verpleegster Florence Nightingale in 1820. Florence Nightingale lag aan de basis van de moderne verpleegkunde. Haar boek Cassandra van 1860 illustreerde de positie van de vrouw in de Victoriaanse periode. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog, zeg maar de vergeten wereldoorlog van 1853 tot 1856 tussen Rusland enerzijds en Engeland, Frankrijk, Turkije en wat later Sardinië anderzijds. Florence Nightingale overleed in de zomer van 1910. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een tweede aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. Dat was een jaar na de eerste aanslag in Vaticaanstad door Mehmet Ali Aksa. In Fatima, vandaag in 1982, is het een 34-jarige Spaanse priester die de paus probeert neer te steken met een bajonet. Hij verklaarde dat de paus een spion was van de Russische staatsveiligheid KGB... en als opdracht had het verzet van het Vaticaan tegen de Sovjet-Unie te stoppen. Deze tweede aanslag op paus Johannes Paulus II werd 25 jaar lang geheim gehouden. In 2015 wordt Nepal opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving, dit keer met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De beving duurde 25 seconden en deed zich voor op 15 kilometer diepte in de buurt van een basiskamp van de Mount Everest. Het was een naschok van de zware aardbeving van 2 weken eerder. Die had een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. 8000 mensen kwamen hierbij om het leven. Net zoals bij de eerste beving was ook de tweede van vandaag in 2015 voelbaar tot in de hoofdstad New Delhi in buurland India. Op 12 mei 2008 vindt ook een zware aardbeving plaats in midden China met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. 69.000 mensen kwamen om het leven. Sommige dorpen en steden werden gewoon van de kaart geveegd. Er ontstond zelfs door de aardbeving een nieuw meer. In het jaar 2000 opent in Londen het Museum Tate Modern. Het is gevestigd in een oude elektriciteitscentrale. 6 jaar, van 2010 tot 2016, was een Belg de directeur van het museum. In 2021 is drummer Herman Celis overleden, vandaag 5 jaar geleden. Hij speelde onder meer bij Twee Belgen en daarna een korte tijd bij Nacht doet Nebel. Twee Belgen kennen we van Lena en Operation Coup de Poing. Nacht doet Nebel kennen we van Beats of Love. In 2001 is 13 mei de sterfdag van zanger Paddy Como, die we kennen van Catch a Falling Star, vandaag 15 jaar geleden. Onweer vandaag over het hele land met veel schade. In West-Wezel werden een aantal koeien door de bliksem getroffen. In de Ardennen regende het hagelstenen van 5 centimeter dik. Dat allemaal op 12 mei in 1985 wel te verstaan. Morgen is het exact 45 jaar geleden, 13 mei 1981, dat Mehmet Ali Aksa een aanslag pleegt op paus Johannes Paulus II. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 13 mei is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzele krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met één of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Marienhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Marienhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emile Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulten ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: Radio Oost-West.
4: De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen, en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend.
3: Radio
4: De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
5: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Radio De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.
0: Radio.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Oost-West. Oost-West. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oostwest.
3: Het is opletten als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Je trekt vanaf 10 uur door het Brusselse. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zoals het Noordstation. Wie toch naar Brussel moet, neemt best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering voor de zoveelste keer. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham is een 24 uur staking uitgebroken. Aanleiding het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbonden weigert Nike voldoende budgetten vrij te maken. Eerder kondigde Nike aan dat er mogelijk meer dan 700 banen gaan sneuvelen. De staking duurt nog tot vanavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Gisteravond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Vanuit daar worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dat virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden, zeg maar ontsmet.
2: Radio
3: Vandaag overwegend droog, temperaturen rond 12 graden, maar morgen woensdag felle buien bij 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Nee, mooi lenteweer. Het is nog steeds niet hier.
2: Radio Oost-West.
1: Van Aalter
4: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Oost-Westland.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n 3.500 euro toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van 1.080 euro. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
6: Radio Oost-West.
4: Jouw regionale radio.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Wij doen het voor jou.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Wisselend bewolkt met kans op enkele buien, 13 graden maar. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en veel wind. En de temperaturen morgen ook dan slechts 13 graden.
5: Dit is Radio Oost-West.
6: Ik luister regionaal.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: namiddag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, wisselend bewolkt met kans op enkele buien, 13 graden maar. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en veel wind. En de temperaturen morgen ook dan slechts 13 graden.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation en trekt naar Zuid. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Het blijft belangrijk om druk te blijven zetten, zegt de Christelijke Vakbond. Voorlopig is alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over deze actiedag. Het was even chaos op de weg naar Brussels Airport in Zaventem, want de brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon net bij de Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal, door patiënten of bezoekers, blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op collega's groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten. Als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren, blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Dan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op hete zomerdagen. In New York, in de VS, kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein-files, omdat er heel wat prominente figuren worden genoemd, zoals president Trump. De Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23ste seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Middag en vanavond wisselen bewolkt met kans op een bui 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Het blijft voorlopig fris.
1: Je maakte een goede keuze.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
1: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Regionale informatie.
2: En de mooiste muziek.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht.
5: Vanmiddag en vanavond wisselend bewolkt met kans op een bui. 13 graden. Morgen na de middag pittige buien, mogelijk met een onweer. Opnieuw 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Neem contact met Radio Oost-West
6: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radioostwest.be.
6: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.
6: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.

0: tijdmachine staat alweer klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. Deze drie blikvangers komen al zeker aan bod in de komende 4 minuten. De dag van de verpleging, een tweede aanslag op de paus en een zware aardbeving. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. Dan krijgen alle verpleegkundigen een pluim. 12 mei was immers de geboortedag van de Britse verpleegster Florence Nightingale in 1820. Florence Nightingale lag aan de basis van de moderne verpleegkunde. Haar boek Cassandra van 1860 illustreerde de positie van de vrouw in de Victoriaanse periode. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog, zeg maar de vergeten wereldoorlog van 1853 tot 1856 tussen Rusland enerzijds en Engeland, Frankrijk, Turkije en wat later Sardinië anderzijds. Florence Nightingale overleed in de zomer van 1910. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een tweede aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. Dat was een jaar na de eerste aanslag in Vaticaanstad door Mehmet Ali Aksa. In Fatima, vandaag in 1982, is het een 34-jarige Spaanse priester die de paus probeert neer te steken met een bajonet. Hij verklaarde dat de paus een spion was van de Russische staatsveiligheid KGB... en als opdracht had het verzet van het Vaticaan tegen de Sovjet-Unie te stoppen. Deze tweede aanslag op paus Johannes Paulus II werd 25 jaar lang geheim gehouden. In 2015 wordt Nepal opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving, dit keer met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De beving duurde 25 seconden en deed zich voor op 15 kilometer diepte in de buurt van een basiskamp van de Mount Everest. Het was een naschok van de zware aardbeving van 2 weken eerder. Die had een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. 8000 mensen kwamen hierbij om het leven. Net zoals bij de eerste beving was ook de tweede van vandaag in 2015 voelbaar tot in de hoofdstad New Delhi in buurland India. Op 12 mei 2008 vindt ook een zware aardbeving plaats in midden China met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. 69.000 mensen kwamen om het leven. Sommige dorpen en steden werden gewoon van de kaart geveegd. Er ontstond zelfs door de aardbeving een nieuw meer. In het jaar 2000 opent in Londen het Museum Tate Modern. Het is gevestigd in een oude elektriciteitscentrale. 6 jaar, van 2010 tot 2016, was een Belg de directeur van het museum. In 2021 is drummer Herman Celis overleden, vandaag 5 jaar geleden. Hij speelde onder meer bij 2 Belgen en daarna een korte tijd bij Nacht doet Nebel. 2 Belgen kennen we van Lena en Operation Coup de Poing. Nacht doet Nebel kennen we van Beats of Love. In 2001 is 13 mei de sterfdag van zanger Paddy Como, die we kennen van Catch a Falling Star, vandaag 15 jaar geleden. Onweer vandaag over het hele land met veel schade. In West-Wezel werden een aantal koeien door de bliksem getroffen. In de Ardennen regende het hagelstenen van 5 centimeter dik. Dat allemaal op 12 mei in 1985 wel te verstaan. Morgen is het exact 45 jaar geleden, 13 mei 1981, dat Mehmet Ali Aksa een aanslag pleegt op paus Johannes Paulus II. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 13 mei is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Dit is Radio Oost-West.
2: Je maakt een

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Antwerp.
4: In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparing van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden praten over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes, maar de politie kreeg de situatie snel onder controle. In Anderlecht is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro. Voor benzine 98 5 cent erbij, brengt de maximumprijs op 2,05 euro per liter. Stookolie wordt er weer wat goedkoper. De Britse premier Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en verder besturen, aldus Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Epstein. Vanmiddag en vanavond wisselen bewolkt met kansenbuien 30 graden. Morgen na de middag pittige buien, mogelijk onweer opnieuw 30 graden. Donderdag en vrijdag kansenbuien en het blijft dan ook fris.
1: Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: www.radiooostwest.be.

0: voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
2: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on gezellig.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Goedemiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. 13 graden, morgen na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en opnieuw 13 graden. Donderdag en vrijdag kans op buien, blijft fris. Het weekend wordt droger en ook iets zachter.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om u

0: project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken. Zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig.

0: Agiliteitmachine staat alweer klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. Deze drie blikvangers komen al zeker aan bod in de komende 4 minuten. De dag van de verpleging, een tweede aanslag op de paus en een zware aardbeving. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. Dan krijgen alle verpleegkundigen een pluim. 12 mei was immers de geboortedag van de Britse verpleegster Florence Nightingale in 1820. Florence Nightingale lag aan de basis van de moderne verpleegkunde. Haar boek Cassandra van 1860 illustreerde de positie van de vrouw in de Victoriaanse periode. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog, zeg maar de vergeten wereldoorlog van 1853 tot 1856 tussen Rusland enerzijds en Engeland, Frankrijk, Turkije en wat later Sardinië anderzijds. Florence Nightingale overleed in de zomer van 1910. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een tweede aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. Dat was een jaar na de eerste aanslag in Vaticaanstad door Mehmet Ali Aksa. In Fatima, vandaag in 1982, is het een 34-jarige Spaanse priester die de paus probeert neer te steken met een bajonet. Hij verklaarde dat de paus een spion was van de Russische staatsveiligheid KGB... en als opdracht had het verzet van het Vaticaan tegen de Sovjet-Unie te stoppen. Deze tweede aanslag op paus Johannes Paulus II werd 25 jaar lang geheim gehouden. In 2015 wordt Nepal opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving, dit keer met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De beving duurde 25 seconden en deed zich voor op 15 kilometer diepte in de buurt van een basiskamp van de Mount Everest. Het was een naschok van de zware aardbeving van 2 weken eerder. Die had een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. 8000 mensen kwamen hierbij om het leven. Net zoals bij de eerste beving was ook de tweede van vandaag in 2015 voelbaar tot in de hoofdstad New Delhi in buurland India. Op 12 mei 2008 vindt ook een zware aardbeving plaats in midden China met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. 69.000 mensen kwamen om het leven. Sommige dorpen en steden werden gewoon van de kaart geveegd. Er ontstond zelfs door de aardbeving een nieuw meer. In het jaar 2000 opent in Londen het Museum Tate Modern. Het is gevestigd in een oude elektriciteitscentrale. 6 jaar, van 2010 tot 2016, was een Belg de directeur van het museum. In 2021 is drummer Herman Celis overleden, vandaag 5 jaar geleden. Hij speelde onder meer bij Twee Belgen en daarna een korte tijd bij Nacht doet Nebel. Twee Belgen kennen we van Lena en Operation Coup de Poing. Nacht doet Nebel kennen we van Beats of Love. In 2001 is 13 mei de sterfdag van zanger Perry Como, die we kennen van Catch a Falling Star, vandaag 15 jaar geleden. Onweer vandaag over het hele land met veel schade. In West-Wezel werden een aantal koeien door de bliksem getroffen. In de Ardennen regende het hagelstenen van 5 centimeter dik. Dat allemaal op 12 mei in 1985 wel te verstaan. Morgen is het exact 45 jaar geleden, 13 mei 1981, dat Mehmet Ali Aksa een aanslag pleegt op paus Johannes Paulus II. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 13 mei is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.

zolen, een hazevier heb kolen en frietenketels met een boîte vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlog heb

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 5:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een wagen. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze kreeg al symptomen tijdens de cruise en testte gisteren positief. Ze ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van één van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Radio Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. 13 graden, morgen na de middag pittige buien, mogelijk met onweer en opnieuw 13 graden. Donderdag en vrijdag kans op buien, blijft fris. Het weekend wordt droger en ook iets zachter.
4: Je luistert naar Spits Kriebels, nog tot 19 uur.

Hey vrienden en vriendinnen van de radio, u luistert weer naar Spits Kriebels bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig 2 uur lang met Frank op jouw radio. We begonnen met The Power of Love. Ja, tot 19 uur wat nieuws, feiten en uiteraard heel goede muziek bij jouw favoriete radio, zoals deze van The Scabs en Hard Times.

Five Star met de single All Fall Down. Er is goed nieuws voor de doorhang. Dat is een voedselbedeling uiteraard. En die heeft een stevig duwtje in de rug gekregen dankzij Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. We gaan luisteren zo dadelijk op jouw radio naar Barry White. Maar eerst Tall Talk uit 1982. Life's What You Make It.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

0: Can't Stop This Thing We Started van de Canadees Brian Adams. Er is een nieuwe vereniging in Meulebeke en dit voor oldtimer brommers. Die start in Meulebeke en dit voor iedereen die een brommer heeft van 30 jaar oud. Die is van harte welkom. Bart van der Straten en Philippe Soenens, twee trouwens van de mannen die begin dit jaar het record toog zitten op hun naam schreven, hielden gisterenavond de BC Midlife boven de Doopvont in Meulebeke. Dus als je een brommer hebt van 30 jaar of ouder, kan je naar die nieuwe vereniging in Meulebeke. Nu tijd voor een muziekje waar Christophe aan deelneemt. We hebben het over de groep Club Try.
1: Heute Nacht wirst du die Versuchung sein. Keine Angst, trink

Schitterende plaat van de Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love, bij Radio Oost-West te beluisteren op de 106.5 voor de regio Tielt en voor de regio Wielsbeke 107.3. We zijn ook te beluisteren via onze website www.radiooostwest.be. Knak is onze volgende met deze song.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19

0: Was altijd een populaire band in Nederland, BZN, band zonder naam, Just an Illusion. De streekmarkt in Ruislede krijgt een upgrade en 20 kramen met streekproducten komen op de markt in Ruislede tijdens de jaarlijkse streekmarkt op 23 mei. Mee onder impuls van de landelijke Hilde zullen er maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruislede staan. Je kan het komen bezoeken tussen 9 en 12 uur op zaterdag 23 mei. Hier is Felix Gray en DJ Barbelivien.
1: À toutes les...

Nog eventjes een klassieker van Madonna laten horen op Radio Oost-West. Altijd leuk. Ja, ja, we draaiden Like a Virgin. We gaan eruit met Wiltura boven de wolken. Maar straks zijn we terug na de uurwissel. Tot dan.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Wisselend bewolkt, kans op een bui, 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag stevige buien met onweer, opnieuw 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
5: Gewoon gezellig. Met spitskriebels.

0: Fijn dat je blijft luisteren naar Radio Oost-West, de radio. Gewoon gezellig mogen we altijd zeggen. Ja, ja. En we begonnen met een plaatje uit 1988. De grote nummer 1 uit dit jaar ging ik draaien. Dat was Womack en Womack met die Teardrops. Ik kijk al uit naar de terrasjes, maar het weer zit nog niet zo goed mee. Hè. Vandaag 13 graden en het verlengde weekend ziet er eigenlijk ook niet zo bijzonder goed uit. Maar niet getreurd, je hebt de radio. Jawel, en Bart Keil met zijn 1000 terrassen in Rome.
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

Hij is helemaal bekend geworden door Nothing's Gonna Change My Love For You, Glenn Medeiros. We draaiden van hem The Long and Lasting Love. Zijn werken in de Verbindingstraat in Ooijhem en ook nog in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke. Er zal vanaf vandaag enkel richtingsverkeer worden ingesteld en dit voor gemotoriseerd verkeer. En de fase is in het eerste

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
2: Radio Oost-West.
4: Met Frank van Vlaanderen.

We draaiden nog eventjes een pareltje van Sanne. Het kwam uit 1993. Zet aan, dat ding heette het plaatje. Nu heel wat anders op jouw radio. Het mag ook wel eventjes, hè. We luisteren naar Dimitri Vegas en Like Mike.

Lady Lynn en de Magnificent Seven met I Don't Wanna Dance. We hebben goed nieuws normaal voor de Rode Duivels, luisteraar, want we zouden een nieuwe spits erbij hebben. Matthias Fernandez Pardo. Hij ruilt Spanje voor België. De keuze is dus gemaakt. Matthias Fernandez Pardo, 21 jaar jong, wil opnieuw voor de Rode Duivels spelen. Jarenlang droomde hij van Spanje, maar het vooruitzicht om met België naar het WK te kunnen, deed de spits van Lille afzien van zijn eerdere beslissing. De voetbalbond buigt zich nog wel over het juridische en administratieve papierwerk, maar dat zal wel goed komen, hè. Smokey op jouw radio, Radio Oost-West met Mexican Girl.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
2: Met spitskriebels.

0: Gigi Anderson nog eventjes op Radio Oost-West. Vanavond Eurosongfestival, jawel, de halve finale. En eventjes kijken of België zou kunnen doorgaan. Wel, het ziet er niet zo goed uit, want de boekmakers gaan Isila met de single Dancing on Ice een 13e plek gaan geven in die halve finale van de 15 deelnemers, terwijl de top 10 enkel doorstoot. Jawel, bovendien is Dancing on the Ice in eigen land geen grote hit geworden. Niet in Vlaanderen en ook niet in de Waalse hitlijsten. Waarom zou Europa dan wel stemmen? Maar juist het absolute gebrek aan verwachtingen kan in haar voordeel ook nog spelen. De outsider, typisch Belgisch, niks moet, alles kan.
1: Ze roken puur, ze drinken zekt.

Daarnet hadden we nog een nummertje van Anastasia. En dit was Aswad met Don't Turn Around. Mijn twee uur durend programma hier bij Radio Oost-West zit er terug op. Volgende dinsdag ben ik er zeker voor jou terug tussen 17 en 19 uur. Maak er nog een mooie avond van. En voor de mensen die een verlengd weekend krijgen, wel geniet er toch maar van. En veel plezier met de andere collega's op deze leuke radio. Als afronder heb ik een nummer 1 hit uit 1994. Here is Duke, So In Love With You.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook weer een grote betoging in Brussel tegen die hervorming. De bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Intussen laat minister van Sociale Zaken Van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat er niet mee in. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen weinig mensen bloed geven. En het verlengde weekend belooft ook niet veel beterschap. Tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Bloed geven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, zegt de Europese Commissie. De Commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg. Daar kwam veel kritiek op, want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zouden enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes hebben gezongen. Het parket opende zelf een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij meewerkt om de betrokken supporters te identificeren. En de Rode Duivels hebben er een mogelijke nieuwe aanvaller bij. Matthias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach een selectie bekend voor het WK deze zomer. Wisselend bewolkt, kans op een bui. 13 graden, morgen bewolkt en vanaf de middag stevige buien met onweer. Opnieuw 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: De tijdmachine staat alweer klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. Deze drie blikvangers komen al zeker aan bod in de komende 4 minuten. De dag van de verpleging, een tweede aanslag op de paus en een zware aardbeving. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. Dan krijgen alle verpleegkundigen een pluim. 12 mei was immers de geboortedag van de Britse verpleegster Florence Nightingale in 1820. Florence Nightingale lag aan de basis van de moderne verpleegkunde. Haar boek Cassandra van 1860 illustreerde de positie van de vrouw in de Victoriaanse periode. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog, zeg maar de vergeten wereldoorlog van 1853 tot 1856 tussen Rusland enerzijds en Engeland, Frankrijk, Turkije en wat later Sardinië anderzijds. Florence Nightingale overleed in de zomer van 1910. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een tweede aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. Dat was een jaar na de eerste aanslag in Vaticaanstad door Mehmet Ali Aksa. In Fatima, vandaag in 1982, is het een 34-jarige Spaanse priester die de paus probeert neer te steken met een bajonet. Hij verklaarde dat de paus een spion was van de Russische staatsveiligheid KGB... en als opdracht had het verzet van het Vaticaan tegen de Sovjet-Unie te stoppen. Deze tweede aanslag op paus Johannes Paulus II werd 25 jaar lang geheim gehouden. In 2015 wordt Nepal opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving, dit keer met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De beving duurde 25 seconden en deed zich voor op 15 kilometer diepte in de buurt van een basiskamp van de Mount Everest. Het was een naschok van de zware aardbeving van 2 weken eerder. Die had een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. 8000 mensen kwamen hierbij om het leven. Net zoals bij de eerste beving was ook de tweede van vandaag in 2015 voelbaar tot in de hoofdstad New Delhi in buurland India. Op 12 mei 2008 vindt ook een zware aardbeving plaats in midden China met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. 69.000 mensen kwamen om het leven. Sommige dorpen en steden werden gewoon van de kaart geveegd. Er ontstond zelfs door de aardbeving een nieuw meer. In het jaar 2000 opent in Londen het Museum Tate Modern. Het is gevestigd in een oude elektriciteitscentrale. 6 jaar, van 2010 tot 2016, was er een Belg de directeur van het museum. In 2021 is drummer Herman Celis overleden, vandaag 5 jaar geleden. Hij speelde onder meer bij Twee Belgen en daarna een korte tijd bij Nacht doet Nebel. Twee Belgen kennen we van Lena en Operation Coup de Poing. Nacht doet Nebel kennen we van Beats of Love. In 2001 is 13 mei de sterfdag van zanger Paddy Como, die we kennen van Catch a Falling Star, vandaag 15 jaar geleden. Onweer vandaag over het hele land met veel schade. In West-Wezel werden een aantal koeien door de bliksem getroffen. In de Ardennen regende het hagelstenen van 5 centimeter dik. Dat allemaal op 12 mei in 1985 wel te verstaan. Morgen is het exact 45 jaar geleden, 13 mei 1981, dat Mehmet Ali Aksa een aanslag pleegt op paus Johannes Paulus II. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 13 mei is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Meer en meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima 7 graden. Morgen veel wolken. Kans op stevige buien met onweer en fris. 13 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook wat zachter.
6: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.com.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 9 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder voor de Zuid-Amerikaanse. In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het Hantavirus. 9 zijn er bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon uiteindelijk ze klemrijden. De verdachten hadden een grote lading drugs bij. In het Verenigd Koninkrijk zijn al 4 regeringsleden opgestapt. Meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein.
3: Radio
4: vanavond kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. Het is ook te fris, met 13 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig en vanaf het weekend droger. Het wordt ook wat zachter dan.
1: De avond van Oost-West.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. Het is ook te fris met 13 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig en vanaf het weekend droger. Het wordt ook wat zachter dan.
5: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jou.

0: Tijdmachine staat alweer klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. Deze drie blikvangers komen al zeker aan bod in de komende 4 minuten. De dag van de verpleging, een tweede aanslag op de paus en een zware aardbeving. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. Dan krijgen alle verpleegkundigen een pluim. 12 mei was immers de geboortedag van de Britse verpleegster Florence Nightingale in 1820. Florence Nightingale lag aan de basis van de moderne verpleegkunde. Haar boek Cassandra van 1860 illustreerde de positie van de vrouw in de Victoriaanse periode. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog, zeg maar de vergeten wereldoorlog van 1853 tot 1856 tussen Rusland enerzijds en Engeland, Frankrijk, Turkije en wat later Sardinië anderzijds. Florence Nightingale overleed in de zomer van 1910. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een tweede aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. Dat was een jaar na de eerste aanslag in Vaticaanstad door Mehmet Ali Aksa. In Fatima, vandaag in 1982, is het een 34-jarige Spaanse priester die de paus probeert neer te steken met een bajonet. Hij verklaarde dat de paus een spion was van de Russische staatsveiligheid KGB... en als opdracht had het verzet van het Vaticaan tegen de Sovjet-Unie te stoppen. Deze tweede aanslag op paus Johannes Paulus II werd 25 jaar lang geheim gehouden. In 2015 wordt Nepal opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving, dit keer met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De beving duurde 25 seconden en deed zich voor op 15 kilometer diepte in de buurt van een basiskamp van de Mount Everest. Het was een naschok van de zware aardbeving van 2 weken eerder. Die had een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. 8000 mensen kwamen hierbij om het leven. Net zoals bij de eerste beving was ook de tweede van vandaag in 2015 voelbaar tot in de hoofdstad New Delhi in buurland India. Op 12 mei 2008 vindt ook een zware aardbeving plaats in midden China met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. 69.000 mensen kwamen om het leven. Sommige dorpen en steden werden gewoon van de kaart geveegd. Er ontstond zelfs door de aardbeving een nieuw meer. In het jaar 2000 opent in Londen het Museum Tate Modern. Het is gevestigd in een oude elektriciteitscentrale. 6 jaar, van 2010 tot 2016, was er een Belg de directeur van het museum. In 2021 is drummer Herman Celis overleden, vandaag 5 jaar geleden. Hij speelde onder meer bij Twee Belgen en daarna een korte tijd bij Nacht doet Nebel. Twee Belgen kennen we van Lena en Operation Coup de Poing. Nacht doet Nebel kennen we van Beats of Love. In 2001 is 13 mei de sterfdag van zanger Perry Como, die we kennen van Catch a Falling Star, vandaag 15 jaar geleden. Onweer vandaag over het hele land met veel schade. In West-Wezel werden een aantal koeien door de bliksem getroffen. In de Ardennen regende het hagelstenen van 5 centimeter dik. Dat allemaal op 12 mei in 1985 wel te verstaan. Morgen is het exact 45 jaar geleden, 13 mei 1981, dat Mehmet Ali Aksa een aanslag pleegt op paus Johannes Paulus II. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 13 mei is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: op zee.
1: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt.

0: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaargewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat om rolstoelen en prothesen. Materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar die doet dat dus niet. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan revalidatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag. En het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: communicatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag. En het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas, ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de